0: Zo heet inderdaad.
1: Waanzin. Super, man in beer.
2: Het is geen meer afmaken.